0: gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

0: FM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: hit van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.
2: Vechtel FM. Boom, boom, akka, akka, akka, boom.

0: FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel FM.

0: Pechtel FM.
1: Pechtel FM.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Capital FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

maken oorlog, ze vechten met elkaar. De beelden op tv, ja die zijn toch echt wel waar. Je ziet wat er gebeurt en gelooft je ogen.

0: Capital FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

Vandaag is psalm 119 aan de beurt als openingspsalm. Het is de langste psalm in de Bijbel. Het is een lied over het leven volgens de wet met de regels van God. Het Hebreeuwse woord voor de wet is Torah. Wie wijs is, wordt gelukkig doordat hij de regels van de Torah volgt. Maar met iemand die dat niet doet, loopt het slecht af. De schrijver van de psalm geeft hier geen voorbeelden. Welzalig zijn de oprechten van de gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, diest zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Maar de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker op doen klaren. Zij geeft verstand aan slechten, wie het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zal baren. U hoort samen zo'n koor in de Bovenkerk te Kampen onder orgelbegeleiding van Jan Groteboer.

Rejoice, the Lord is King is het volgende lied waar u naar kunt geluisteren. U hoort twee gemeentekoren, namelijk Sursum Corda en de Lofstem. En daarna hoort u het lied Heer, mijn hart zoekt u te vinden, hemelhoog en wereldwijd. Draag mij op uw zachte adem door de voren van de tijd.

En u hoorde het mannenkoor Comforza met Heer, mijn hart zoekt u te vinden. En van de groep Sela hoort u Dona Nobis Pacem, Heer, geef ons vrede.

U hoort de diverse kinderkoren zingen over Bartimeus. Kees Alers op fluit en Jan-Peter Thee op orgel laten een bewerking horen over de schepping. In het begin lag de aarde verloren.

In stilte zoek ik uw aangezicht, o God, mijn heil, mijn eeuwig licht. Mijn ogen zijn op u gericht, op u rust mijn roem en eer. U hoort het vogelgroep, Voice 6.

Van de Sons of Korah hoort u een bewerking van Psalm 121, He Watches Over You. En vervolgens hoort u, I'm Using My Bible for a Roadmap.

Wij sluiten deze ochtend gloren af met Harmhoeven en Johan Bredewoud. Zij spelen voor u, zegen ons al goede en God zij met u. Ik hoop dat u hebt genoten van de muziek. Ik wens u nog een gezegende zondag en veel luisterplezier toe. Ga met God en Hij zal met u zijn. Bedankt voor het luisteren en beleven in welzijn. Tot volgende week.

0: Fractal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Fractal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Ja, uit Rocky 4, Living in America, James Brown, hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Nou, dat zeg ik. Goedemiddag, iets over 12, zondagmiddag 17 mei van het jaar 2026. Fijn dat je erbij bent. Ja, Living in America, geproduceerd door Dan Hartman. U weet wel, de disco-koning van de jaren 70 en jaren 80. Hij produceerde vooral veel in de jaren 80 als het gaat om disco-muziek. Maar in de jaren 70 had hij zelf ook nog wel wat succesjes. De grootste hit, natuurlijk, Relight My Fire. We kennen hem allemaal. En hij komt ook regelmatig voorbij in het Amazing Menu door de week tussen 12 en 2 hier op Vechtal FM. En we draaien hem ook met veel liefde. Maar ook het werk waarvoor hij geproduceerd heeft draaiden we met veel liefde. En zo ook dus James Brown en Living in America. En we begonnen dit uurtje met Avril Lavigne en Skater Boy. Nou, tot 2 uur gaan we plezier maken. En ik vind het fijn dat je even van je laat weten wat je aan het doen bent op deze zondagmiddag. Ben heel erg benieuwd. Stuur je berichtje in via de app. vechtalfm.nl/app. Dan komt het allemaal linea recta binnen in de studio. En je verzoekjes, die zijn ook altijd welkom. En dat mag alle kanten opgaan. Er zijn altijd gaatjes vrij voor een verzoekje. Dus wees lekker creatief met een liedje dat jij graag wil horen om deze zondagmiddag lekker mee door te komen. Misschien nog wel eventjes een beetje die zonnestraaltjes meepakken op het gebied van de muziek. Want het is bewolkt, het is regenachtig. Wel ietsjes warmer dan gisteren, maar ja, het is nog steeds niet helemaal het weer wat we moeten verwachten in mei. Dus dan kun je wel wat extra zonnestraaltjes verdienen hier op de zondagmiddag. Vechtalfm.nl/app, dat is dus de place to be. En het leuke

Vraag aan waar je zin in hebt. De nieuwste hitstip die komt uit handen van de Zwolse band Higo. Hun nieuwste single Vallen in Geluk kwam afgelopen vrijdag uit. En die vinden wij leuk. Die komt eraan. Na Santana en Michelle Branch. Dit is The Game of Love. Op de zondagmiddag van Vechtal FM.

De nieuwste hitstip die kwam uit handen van de mannen van Higo. Je hoorde Vallen in Geluk afgelopen vrijdag. Toen kwam hij uit en wij vonden hem zo mooi hier bij Vechtal FM dat we hem gelijk hebben ondergedompeld tot de nieuwste hitstip. The Summer of 69 van Bryan Adams. Die draait nu hier in het weekend van Vechtal FM.

muziek ontdek je hier op Vechtal FM. Cruel World hoor je van Holly Humberstone. En daarvoor nog Bryan Adams en The Summer of 69. Ja, iedereen die denkt dat dat over een mooie zomer gaat. Hè? De zomer van het jaar 69. Maar niks is minder waar. Het gaat gewoon over... Ja, nou ja. Ja, laten we dat netjes houden zo op de middag. Ja, je weet vast wel waar ik het over heb als ik het heb over het getal 69. Daar ging het in ieder geval over. Dan mag je zelf interpreteren wat ik ermee bedoel. En als je niet snapt wat ik bedoel, dan moet je mooi de gedachte houden dat het gaat over de zomer van het jaar 1969. Afijn, muziek van Mabel komt eraan. Don't call me up. En eerst moeten wij eventjes het volgende oproepen. Want de trein van Clint Eastwood die vertrekt nu vanaf spoor.

so don't call me up. Mabel en Don't Call Me Up hoor je hier op de zondagmiddag van Vechtaal FM. Ja, en deze twee artiesten, die kunnen wij eigenlijk wel langzaam de Nederlandse Harry Styles gaan noemen. Want niet alleen stond gisteren in de Amsterdam Arena Harry Styles afgelopen zaterdag, of ik moet eigenlijk zeggen afgelopen vrijdag, begonnen Suzanne en Freek ook aan hetzelfde aantal concerten in de Gelderdoom. 10 keer staan zij in de Gelderdoom. Dat is echt bizar veel. En ze trekken echt duizenden fans een uitverkochte showreeks. Ze doen het hier ook in het weekend van Vechtaal FM en überhaupt bij Vechtaal FM heel goed. Dit is een van die gigantische rammers van ze. Slapeloosheid in het weekend.

Kensington hier op de zondagmiddag van Vechtal FM met Streets. Daarvoor nog gedraaid Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. En ook Suzanne en Freek met Slaaploosheid. Ga je erheen in de Gelderdoom. Heel veel plezier. En ik krijg ook veel appjes binnen over of er nog een Harry Styles in het vat zit in de playlist. Nou, het volgende uur ga ik zeker wat draaien van Harry Styles. Maar ja, wat voor liedje kan ik draaien? Stuur jouw favorieten even in hè, via de Vechtal FM app. Doe dat via vechtalfm.nl/app. Heb ik nu Crisscross Amsterdam voor je, samen met onder andere Emma Heeses en Tino Martin. Dit is Loop Niet Weg.

Het is het liedje van de Eagles die deze zondagmiddag, of überhaupt de zondagmiddag, het beste omschrijft. Take it easy. Je hoorde ze hier op de zondagmiddag van Vechtal FM. Mijn naam is Jari de Jonge. En ik heb zometeen muziek voor je van Purple Disco Machine samen met Duke de Mont. En de Nothing But Thieves, die spelen er ook nog op mee. Dat zijn heel veel artiesten bij elkaar. Ze laten een fantastisch nummer achter. En dat heet Something On My Mind. En we sluiten dit uurtje af met Crowded House. It's Only Natural. Het komt er allemaal nog voor je aan. Eerst heb ik deze vergeten rammer uit de Zero's. Oh, die heb ik lang niet gehoord. Ik heb het over Just Jack. Dit is Stars in Their Eyes.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: is wel zo'n liedje waar je een zomersgevoel bij krijgt, hoor. Holiday van de Vampire Weekend hier op de zondagmiddag.
1: Het weekend van Vechtala FM.
0: Yes, mijn naam is Jari en ik neem je nog een uurtje mee in de zondagmiddag van Vechtal FM. Het eerste liedje waarmee we dit tweede uur begonnen was trouwens Take Back the City van Snow Patrol. Nou, en de city die zij gaan takebacken, dat is Groningen. 12 juni, dan staat de band op Stadspark Groningen. En ze hebben een speciale gast meegenomen. En dat is ook niet de minste. Twee grote artiesten in één klap. Die kun je daar gaan zien in Groningen. Want ze hebben namelijk meegenomen de mannen van The White Lies. Dus je krijgt gewoon twee gigantisch grote bands voor de prijs van één. Nou, ik zal het wel weten, hoor. Gelijk dat kaartje kopen. Ga dat zien. Ga dat zien. Stadspark Groningen dus. Dat allemaal op 12 juni. Nou, dit uur gaan we nog sowieso een liedje van Harry Styles draaien. Maar de vraag is, welke moet dat zijn? Stuur nog even jouw verzoekje voor Harry Styles in via de app van Vechtal FM. Doe dat via de site vechtalfm.nl/app. En verder krijg je nog muziek van onder andere Culture Beat, ZZ Top, Electric Light Orchestra en ook China Crisis. Het komt er allemaal voor je aan. En ja, wat ik al zei, je kunt dus ook gewoon tussendoor nog je liedje aanvragen. Als jij niks kent van Harry Styles, dan mag je wel gewoon een favoriet plaatje aanvragen. Dat kan je via diezelfde app doen. En het mooie is, we hebben er een heel leuk liedje over gemaakt. En dat streelt mijn ego, want het

De mannen met baarden. En dan heb ik het natuurlijk over Jampie, Joris en Corneel. Maar dat is wat anders. Dat is een muzikaal grapje. Ik vond hem eigenlijk best wel grappig. Jampie, Joris en Corneel. Ja, maar dat kent natuurlijk niemand. Dat is echt weer zo'n uitspraak van mij ook. Echt weer iets wat ik helemaal... Oké, mag je in ieder geval heel snel vergeten. Mijn naam is Jari en ik neem je nog een uurtje mee in deze zondagmiddag gebeurtenis. Je hoorde trouwens Gimme All Your Loving van ZZ Top. Tussen alle grapjes door over de baarden moet ik natuurlijk wel even netjes afkondigen wat ik draaide. En daarvoor nog Jason Mraz en Make It Mine. En zometeen, later in dit programma, ga ik dus een plaatje van Harry Styles draaien. Zijn concertreeks die begon gisteren in de Amsterdam Arena. Staat hij maar liefst 10 keer in diezelfde plek. Het is bizar. Ben je erbij? Heel veel plezier. Stiekem een beetje jaloers. Maar ja, met welk liedje kan ik die concertreeks een beetje opwarmen? Want volgens mij staat hij er vanavond ook weer. Ik weet het niet helemaal zeker. Mocht hij er niet staan, dan mag je dat weer vergeten.

vergeten. Maar ja, de moraal van het verhaal is in ieder geval... welk liedje van Harry Styles wil jij horen? Stuur het in via de app van Vechtal FM. Doe dat via de website vechtalfm.nl/app. Dan is dit Culture Beat en Mr. Vane.

Ah, we zitten lekker in de samenwerkingen hoor. Drive Safe, Miles Smit en Nowhorn. Ze komen beide volgende maand uit met hun nieuwste studioalbum. Hè. Miles Smit die komt met zijn debuutalbum uit met alle hits daarvan op. En Nowhorn, zijn album Dinner Party, komt ook in juni uit. Dus ja, zij werken een beetje samen richting hun albumrelease. En dat is wat tof. En deze twee, ja, die hebben ook al verschillende hits op hun naam staan. Wederom een samenwerking, dit keer van Sia en David Guetta. Dit is Let's Love in het weekend van Vechtal FM.

0: De nieuwste van Hit Sensatie en Hitmachine Samber. Die heette Potential en die hoorde je hier op Vechtal FM. En wat leuk is, ik draaide net Now Horen. Maar ja, ik heb nog een andere vraag over een ander One Direction lid. Want welk liedje van Harry Styles wil jij zo meteen horen? Het kan nog heel even aangevraagd worden via vechtalfm.nl/app. En wie weet hoor je jouw favoriete Harry Styles liedje wel terug. En dit is ELO en Hold On Tight hier op de zondagmiddag.
1: Vechtal.

Joh, de Henk Wisbroek. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Een keertje niet iets van het goede doel. Of die grote hit van hem natuurlijk over Julia. Zelfs je naam is mooi. Maar een keer waar ze loopt te wandelen. Allemaal in de zondagmiddag van Vechtal FM werd geproduceerd. Door Joyce Kooijmans, vorig jaar overleden. Natuurlijk gitarist en medeoprichter van de legendarische rockband The Golden Earring. Oké, we hebben nog één plaatje de tijd om een Harry Styles plaatje aan te vragen. Ja, welke moeten gedraaid worden van dus die Harry Styles, omdat hij zijn reeks van concerten in de Amsterdam Arena is begonnen? Laat het weten, vechtalfm.nl/app. En deze band die staat binnenkort in Nederland. Zij komen onder andere naar Groningen. Ik heb het over China Crisis. Het waanzinnige Wishful Thinking draait nu.

Het prachtige Wishful Thinking, je hoorde China Crisis hier op Vechtal FM. Ja, het is dan toch wel tijd om de opmars te gaan maken. Ik heb alles eventjes doorbekeken via de Vechtal FM app. Ik vroeg namelijk het vorige uur al welk liedje van Harry Styles jij graag wil horen hier in de zondagmiddagshow. En ik heb echt alles van zijn repertoire wel binnengekregen. Grote hits, minder bekende hits. En ik heb er eentje tussen uitgevist die het meeste werd aangevraagd. Onder andere Belinda die vroeg me aan. Ook Lisa die kwam er mee. Ik zie dat Tess er mee aankwam zetten. Ik zie dat Kim er mee aankwam zetten. Allemaal meiden ook. Het is echt waanzinnig. Zij gaan allemaal, misschien wel, dat weet ik niet zeker, hebben ze er niet bij gezet, naar Harry Styles toe in de Amsterdam Arena. Want hij staat er maar liefst 10 keer, waarvan nog 9 keer te gaan. Dus ja, er moest wat gedraaid worden van de beste man. En ja, er moeten koppen gaan rollen. Maar deze, die werd het meeste aangevraagd. Dit is ook wel een van mijn favorietjes hoor van hem. Late Night Talking, nu op de zondag.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Venieten et Aueditte.

0: Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Een christelijk geluid op de zondagnamiddag vanuit een katholieke achtergrond. Een warm welkom ook aan Evelina.
1: Dankjewel, Trudy. Ik ben blij om weer in jouw uitzending te mogen zijn na een lange tijd.
0: Ja, en wie kent Evelina niet? Voor degene die haar niet kennen, Evelina Borger heeft een Pater Pio gebedsgroep in IJsselmuiden. Een eigen pagina op Facebook met alle ins en outs van Pater Pio. En deelt regelmatig in dit programma al haar kennis over heilige zaligen. En vandaag gaat zij met name spreken over de heilige Stefan Wyszyński en de heilige Rita. Met wie wil je beginnen, Evelina?
1: Met Rita, van haar gedachtenis op 22 mei. Heilige Rita werd geboren in 1381 in Rocco Porena, in Cascia in Italië, in de regio van Umbria van de heilige Franciscus van Assisi. Zij was een lang verwacht kind van Antonius en Amata Lotti. En haar ouders waren heel gelovig, ze waren landbouwers, maar ernaast waren ze ook bewaarders van vrede, vredestichters bij conflicten. Dus ze gaven hun dochter de naam Margaretha, wat eigenlijk een parel betekent. Haar ouders hebben een leraar ingehuurd om haar te leren lezen en schrijven, wat eigenlijk zeer uniek was in die tijd. Maar andere verhalen zeggen weer dat Rita pas heeft leren lezen en schrijven in het klooster. Nou ja, het is een heel mooie legende over Rita. Toen ze nog een baby was en bij het land in een wiegje lag, zag een landarbeider dat bijen haar gingen voeden met honing. En dat gebeurde eigenlijk zonder dat zij werd gestoken. Maar hij was bang dat haar iets zou overkomen. Dus hij ging met een gewonde hand die bijen opzij schuiven, zeg maar, om haar te beschermen. En op dat moment werd zijn verwonde hand genezen.
0: Nou.
1: De bijen kwamen later ook terug, maar dat zal ik zo vertellen bij haar overlijden. Rita was altijd heel vrolijk. Zij was niet zo heel lang, slechts 1,5 meter. Maar ze was wel heel sterk. Van jongs af aan heeft ze heel veel gebeden tot Jezus. En ze had een hele grote devotie voor de Eucharistie. Nou ja, in Cascia was een reliquie van een authentiek Eucharistisch wonder te vereren. Het wonder had plaatsgevonden in Siena. Nou ja, een priester die wilde aan een zieke een gewijde hostie brengen. En hij stopte het in zijn brevier. En op het moment dat hij bij het bed van die zieke was, opende hij zijn brevier. En hij merkte dat de hostie heel vloeibaar was met bloed. Nou ja, toen is die bladzijde uit zijn brevier met die hostie gegeven aan het klooster van de heilige Augustinus in Cascia. Daar hebben ze een speciaal reliekhouder voor ontworpen, waarin die hostie wordt bewaard, eigenlijk tot de dag van vandaag. En ieder jaar, op Heilig Sacramentsdag, wordt de reliekhouder in de processie rondgedragen. Marita die bad daar heel vaak. En op een dag, toen zij in het klooster van de heilige Maria Magdalena...
0: Nou, ik wil nog even vragen, hè? Want die priester die was dus op weg met de hostie naar die zieke, naar Rita.
1: Nee, het was gewoon een zieke.
0: Ja, maar heeft die zieke uiteindelijk wel die hostie gekregen? Want dan zit die hostie daar in de brevier.
1: Nee, die is in een reliekhouder. Hij heeft hem niet ontvangen. Misschien heeft hij hem later nog een hostie gebracht. Maar dat weten wij niet. Maar in die tijd hadden ze natuurlijk geen pyxus. Het was vrij lang geleden. Hè? Een priester brengt het nu in een heel speciaal doosje. Dus hij heeft het gedaan om die hostie te beschermen in zijn brevier.
0: Ja.
1: En Marita die bad daar heel graag bij die eucharistische wonden. En ze bad ook graag in de kerk van het klooster van de heilige Maria Magdalena van de Augustinessen van Cascia. En tijdens de heilige mis hoorde ze diep in haarzelf Christus tegen haar zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uit Johannes 14, vers 6. En ja, die woorden die schenen iets met haar te hebben gedaan. En dat was eigenlijk het begin van haar religieuze roeping. Nou ja, ze wilde heel graag intreden. Maar haar ouders waren daarop tegen. Want ze wilden dat zij hen later zou ondersteunen. Maar wat nog belangrijker was in die tijd, was eigenlijk schisma, oftewel chaos in de kerk. Want toen Rita werd geboren, hadden ze 2 pausen en later zelfs 3. Eén ervan was de antipaus Benedictus de XIII. En ja, haar ouders die dachten dat Rita gelukkig zou worden en meer stabiliteit zou hebben in het huwelijksleven. Dus toen ze nog maar 12 à 14 was, wat in die tijd nog gebruikelijk was, werd ze uitgehuwelijkd aan Fernando Mancini. Maar ja, dat huwelijk heeft haar ook niet zoveel geluk gebracht.
0: Nou,
1: Want
0: nee.
1: haar man was heel driftig en hij had heel veel woedeaanvallen. Dus Rita moest er vaak aan onthelden. Ze bleef geduldig en bleef heel veel bidden voor haar man. En langzaamaan veranderde zijn gedrag. En ze kregen samen twee zonen, Jacobus en Paulus. Waarschijnlijk waren ze een tweeling. Maar ze hadden ja, het karakter van hun vader geërfd. Dus toen Fernando, hun vader, werd vermoord, wilden de zonen zijn dood wreken. En Rita bad op dat moment tot God, zo van, nou ja, het zou beter zijn als mijn zonen sterven dan dat ze iemand vermoorden. En toen stierven haar zonen, 1 jaar na het overlijden van hun vader, aan dysenterie. Ja, Rita die.
0: Ja, een vraagje, hè. Weet je ook waarom hij vermoord werd, die Fernandes?
1: Nou ja, het was toen een vette tussen de familie, tussen zijn familie en een andere familie daar in Kaskia. Dus
0: Oké.
1: ja. En Rita die bad heel graag in afzondering op de top van Schioppo. En ze leefde heel sober, was heel streng voor zichzelf. En er kwamen vaak mensen bij haar om gebed te vragen. En haar gebed werd dan werd verhoord. En ze vroegen haar ook om advies. Ja, na het overlijden van zowel haar man als haar zonen wilde ze heel graag intreden in het klooster van Heilige Maria Magdalena van de Augustinessen in Kaskia. Maar ze werd 3 keer geweigerd.
0: Ai.
1: En dat had mee te maken omdat een familielid van de moordenaar van haar man in het klooster was. Dus ze waren bang voor wrijving tussen diegene en Rita. En Rita, die moest daar weer aan ontgelden.
0: Ja, duidelijk,
1: Ja,
0: snap ik.
1: ze had altijd pech. Maar op een nacht zag ze in een visioen heilige Johannes de Doper, heilige Augustinus en zalige Nicolaas van Tolentino. En ze hebben haar het klooster in begeleid. De poorten gingen vanzelf open en zo trad Rita alsnog het klooster in en ze was op dat moment 36 jaar oud.
0: En zijn er dingen voorgevallen met die familie van de moordenaar, of is dat niet bekend?
1: Dat is niet bekend,
0: Nee.
1: nee. Maar ik neem aan van niet, van Rita was heel zacht van karakter.
0: Ja,
1: Dus,
0: en dat verhaal wat je dan zegt, hè, dat ze dan werd binnengebracht, dat lijkt een beetje op het verhaal van, ik dacht Paulus of Petrus, wie zat ook in de gevangenis? Hè, dat de boeien los gingen en de poorten gingen open en dat ze zo naar buiten konden wandelen.
1: ja, dus zij had zoveel tegenwerking. Rita is er door haar ouders en toen door het klooster. Maar toch, Gods wil was toch wel dat ze zou intreden. En uiteindelijk gebeurde dat ook. En ik denk dat dat is ook wel een beetje een les voor ons. Als Gods wil is dat iets gebeurt, dan gebeurt het ook. Ongeacht alle tegenwerkingen. Nou
0: En ik
1: ja.
0: las nog iets over haar, dat ze een bijzondere wond had op haar voorhoofd.
1: Ja, klopt. Ik wil nog even zeggen dat voordat ze intrad, heeft ze eigenlijk al haar bezittingen aan het klooster gegeven. Dus ze trad gewoon arm het klooster in zonder enige bezittingen. En wat nog heel bijzonder is in de tijd van het noviciaat, leerde de moeder overste haar gehoorzaamheid. Dus toen kreeg ze de opdracht om dagelijks een droge wijnrank water te geven. En die was al jarenlang dood. Dus Rita zag daar de nut van hierin, maar toch deed ze dat uit gehoorzaamheid. En op een dag kwam die weer volledig tot de bloei.
0: Oh, is het een legende of is dit naar alle waarschijnlijkheid echt gebeurd?
1: Het is echt gebeurd. Ik ga ervan uit dat dat wel echt gebeurd is, ja. En ja, om terug te komen op je vraag, op Goede Vrijdag 1442 werd Rita tijdens haar gebed aan haar voorhoofd gestigmatiseerd. Toen een doorn uit Christus' doornenkroon oversprong in haar voorhoofd en haar zo verwondde. De wond heelde niet, maar de zusters geloofden niet in de echtheid ervan. En ze dachten dat het gewoon een normale wond was. En dat Rita er zelf voor zorgde dat die niet genas. Dus ze waren heel gemeen tegen
0: Ai.
1: haar. Maar de extases kon ze niet verbergen en die kon ze ook niet faken. En dat zorgde ook voor heel veel wrijving. En Die wond zorgde voor heel veel, ja, stank, zeg maar. Het gaf een ongelofelijke stank. En de zusters vonden dat vreselijk om in haar aanwezigheid te zijn. Dus ze vroegen haar om zich terug te trekken uit de communautijd. Dus ze moest eigenlijk de tijd in haar eentje in eenzaamheid doorbrengen. Dus dat was ook een beproeving voor haar. En toen in 1446 de zusters van plan waren om naar Rome te gaan voor de heiligverklaring van Nicolaas van Tolentino, ja, vroegen ze aan Rita om uit naastenliefde in Casca te blijven. Want haar stigma zou voor heel veel ophef veroorzaken en ze zouden die stang moeten verdragen de hele weg naar Rome. Dat zag ze niet zitten. Maar Rita die bad en ze verkreeg toen een wonde van haar stigma verdween. En toen ze weer terugkeerde uit Rome, kwam die weer volledig open en ja, met de stang met alles wat erbij hoorde. Dus dat was ja, wel flink afzien voor haar. Wat ook een mooie legende is, of misschien ook wel deels waarheid, is dat toen ze op haar ziektebed lag in 1447, ze werd toen bezocht door een verwante en ze vroeg aan haar om een roos en twee vijgen van haar te plukken. Nou ja, het was toen winter en die verwante die zag ja, dit als iets onmogelijks, maar toch ging ze naar buiten en toen zag ze onder de sneeuw op een bladerloze rozenstruik een mooie roos. En ze zag ook twee vijgen aan een vijgenboom. En ze bracht die aan Rita. Nou ja, kort daarop stierf ze. En eigenlijk, dit is de reden dat op 22 mei, op haar sterfdag, rozen worden gewijd bij Rita en ze worden dan naar zieken gebracht. Dus ja, zij wordt geassocieerd met vijgen, met bijen, maar ook met rozen. En bij haar overlijden drapeerden bijen een deken over haar lichaam. Dus toen kwamen ze weer terug. Kon naar haar geboorte bij haar en nu ook. En bijen zijn eigenlijk de teken van Gods werk, maar ook van zoetheid van het geloof. Dus het is iets symbolisch.
0: Ja, wat mooi. En nou hebben de meeste heiligen wel een biechtvader of iemand die hun steeds begeleidt. Of een biografie over degene geschreven bij wie ze zeg maar biechtvader waren. Is dat ook bekend van de heilige Rita?
1: Daar heb ik niks van vernomen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Heeft
1: Maar
0: zij zelf ooit eens wat op
1: ooit
0: schrift gesteld?
1: nee, er zijn helemaal geen geschriften van haar, ondanks dat ze wel kon lezen en schrijven. Dat is wel heel jammer. Maar wat wel heel bijzonder is, dat 10 jaar na haar overlijden werd haar lichaam opgegraven en die was volledig intact. Het ligt nog steeds opgebaard in een glazen sarcofaag in Kaskia. Inmiddels is ze na 6 maanden wel wat uitgedroogd, maar nog steeds niet vergaan. Het klooster draagt de laatste jaren haar naam en jaarlijks komen er 1 miljoen pelgrims bij haar. Ze is nog steeds een van de meest geliefde katholieke heiligen. En de eerste jaar na haar overlijden kwam er een heerlijke geur uit haar lichaam, zo'n bloemengeur. En veel mensen zagen dat zij de eerste jaar na haar overlijden haar ogen vaak opende en weer sloot. En dat zij ja, dat haar lichaam van positie veranderde. Dus dat was eigenlijk ook iets heel bijzonders.
0: Maar ze was, weet het eerste jaar na haar dood, was ze, dan zou ze toch gewoon begraven moeten zijn, of?
1: Ja, maar 10 jaar na haar
0: Oh, 10
1: overlijden,
0: jaar
1: eerst de
0: daarna.
1: eerste 10 jaar erna, ja. En ze werd uiteindelijk in 1628 door Paus Urbanus de achtste zalig verklaard en in 1900 door Paus Leo de XIII heilig verklaard. En de heilige Rita is patrones van hopeloze en onmogelijke dingen, maar ook van examenvrees, ziekte. Ze kan ook bijgeroepen worden bij huwelijksproblemen en bij misbruik. Dus ze is wel een beetje

0: Ja, en toch, hè, we zijn nu ook aan het bidden ja, voor een man ja, die vorig jaar of dat jaar daarvoor misschien al ja, getroffen werd door leukemie. En daar zijn veel mensen voor aan het bidden. En het gaat maar goed en het gaat maar goed. Het
1: Ja, dat is fantastisch.
0: duurt wel even, maar er komen steeds goede berichten, zeg maar.
1: Maar vorig jaar heb je ook tot heilige Clemens voor mij gebeden. Van, ik had toen de tijd ook een hele moeilijke situatie. En toen is jouw gebed ook verhoord.
0: Kijk,
1: Ja.
0: nou ja, ik durf niet te zeggen elke dag, maar praktisch elke dag bid ik tot de heilige Clemens Maria Hofbauer even voor 3 uur, want dan kan je daarna gelijk de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. En dan, ja, die Clemens Maria Hofbauer, die heeft dat altijd druk bij mij, want ik stuur heel veel mensen, ja, hè, die ziek zijn of die vragen hebben, die echt van die hopeloze dingen. Ja, terwijl ik ook moet zeggen ja, dat ik iemand ken en dat lijkt maar niet beter te worden, dat ik dan ook wel eens zeg van ja, ik weet niet hè, maar doen we daarboven nog iets of is het
1: Maar dat is natuurlijk een
0: allemaal.
1: beproeving. We moeten volharden in gebed, hè? We
0: Ja,
1: moeten volharden.
0: dat is het.
1: Ik heb in mijn leven wel eens gemerkt dat ik echt jarenlang voor iets moest bidden. En de situatie raakte enkel maar gecompliceerder en was geen uitweg. En uiteindelijk verhoorde God mijn gebed. Dus ja, het is een beproeving. Maar we
0: Ja.
1: moeten volharden in gebed. Van volharding getuigt natuurlijk van ons geloof.
0: Ja. Nou ja, en wat ik nog meer vond over de heilige Rita, wat leert zij ons? Dat liefde sterker is dan haat. Hè? De boosheid van de zusters, zeg maar. Dat geduld. Voor het bidden dat haar man zou veranderen, dat geduld levens kan veranderen. Nou, dat is dus daar ook gebeurd. En dat God werkt, zelfs wanneer wij het niet meer zien. Ook al denken
1: Ja.
0: we niks te zien, er schijnt toch nog iets door. Laten we afspreken. Afspreken. Laten we afsluiten met de heilige Rita met een kort gebedje. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Rita, voorspreekster in moeilijke en hopeloze zaken. Leer ons vertrouwen wanneer wij geen uitweg meer zien. Breng onze zorgen bij God en help ons volharden in liefde. Amen. Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Hebben we het gehad over de heilige Rita. Maar we hebben er nog iemand. Inmiddels dacht ik heilig. Ik zat wat terug te
1: Zalig, zalig.
0: bladeren.
1: Hij is
0: Oh, toch.
1: zalig.
0: Nou ja, ik zat wat te bladeren. Ik zag ergens 2021 zalig. Ik denk, is die
1: Ja,
0: man
1: op 12
0: waarschijnlijk.
1: september 21, 2021 is hij zelf verklaard, maar wordt in Polen heel intensief gebeden voor een vroege heiligverklaring.
0: Ah, oké. Okay.
1: Wie
0: En want we
1: weet.
0: hebben het over de, nou, zalige Stefan Wyszyński. En waarschijnlijk spreek ik het verkeerd uit. Dus zeg maar hoe die wel heet.
1: Wyszyński, ja.
0: Ja, dat kunnen wij Nederlanders gewoon niet. Maar jij weet meer over deze beste man. Vertel.
1: Hij was eigenlijk de primaat van het millennium. En primaat bedoelen wij mee hoofd van de katholieke kerk van een bepaald land. Dus hij was eigenlijk primaat van Polen in een zeer moeilijke tijd. Ja, zijn belangrijke uitspraak was altijd soli deo, alleen aan God. Hij is geboren op 3 augustus 1901 in Zuzela in Polen. Hij was het tweede kind uit een groot gezin van Stanisław en Juliana. Zijn vader werkte als een organist in de kerk. En Stefan groeide op in een gezin waarin het geloof en het patriotisme centraal stonden. En vooral de devotie van moeder Maria was heel belangrijk in het gezin. Er hingen twee iconen, de een van de Zwarte Madonna. Van zijn vader ging graag op bedevaart naar Jasna Góra. En er was ook een icoon van moeder Maria van Ostrobrama, oftewel van Our Lady of Gates of Dawn. Van zijn moeder die ging graag op bedevaart naar Ostrobrama. En Stefan vroeg zich vaak af als kind hoe het kan dat een moeder Maria helemaal zwart is en de andere wit. Dat kon hij maar niet
0: Ja,
1: begrijpen.
0: nou, ik ook niet.

0: Ja, het gezin bad elke avond knielend de rozenkrans samen en ook veel andere gebeden. En ze gingen dagelijks met z'n allen naar de Eucharistie. Ja, zodra hij oud genoeg was, werd hij een misdienaar. En zijn katholieke opvoeding zorgde eigenlijk voor het verlangen om een priester te worden. En ja, zijn jeugd was niet makkelijk. Want in die tijd dat hij nog jong was, was Zozola, zijn geboorteplek en woonplek, bezet door de Russen. Dus op school moest hij Russisch spreken. En thuis werd echter Pools gesproken. Zijn doopakte was in het Russisch opgeschreven. Maar op school, ja, hij werd Russisch onderwezen en dat vond hij vreselijk. En op een gegeven moment kreeg hij ruzie met zijn leraar vanwege het Russisch. Hij werd toen van school gestuurd en hij moest toen 2 jaar lang thuisonderwijs volgen. Maar ook literatuur was heel belangrijk thuis. Ze lazen ook dagelijks uit de vele boeken die ze bezaten literatuur. In 1910, Stefan was toen nog maar 9 jaar oud, toen overleed zijn moeder na de bevalling van een dochter. Ja, de baby overleed 1 dag later. Maar nog voor Juliane overleed, zei ze tegen Stefan dat hij zich anders moest kleden. Nou ja, hij dacht dat zijn moeder bedoelde warmer. Dus hij ging zich omkleden en hij kwam terug en ze zei: nee, ga je anders kleden. Nou ja, pas later, toen hij een priesteropleiding deed, besefte hij wat zijn moeder bedoelde. Ja, na het overlijden van zijn moeder kreeg hij nog een sterkere band met onze hemelse moeder. En hij had vooral een grote devotie voor de Zwarte Madonna van Jasnaguda.
1: Maar
0: Hij werd.
1: zijn liefde voor moeder Maria, die hielp hem toch ook toen hij zwaar ziek werd.
0: Ja, klopt. Dat gebeurde. Nou ja, hij was op 5 april 1924 tot diaken gewijd. En hij zou op 29 juni 1924 tot priester worden gewijd. Maar dat kon helaas niet doorgaan. Doordat hij op die dag opgenomen werd in het ziekenhuis met tyfus en een longontsteking. Nou ja, toen hij verzwakt uit het ziekenhuis kwam, ging hij op bedevaart naar de Onze Lieve Vrouw van Liegheim.
1: Ja, je ziet het al, hè? De
0: Ja.
1: luisteraars die zien het niet, maar ik steek mijn vinger op, want ik zag het voorbij komen, Onze Lieve Vrouwe van Liegen.
0: Ja, dat is
1: Ja.
0: een hele mooie plek. Ik ben daar zelf meerdere malen geweest. Vandaar verscheen moeder Maria aan een soldaat in het bos en ze vroeg hem: bouw hier een kapelletje. Dus en later hebben ze een heel groot basiliek gebouwd. Die is nog in 2002, tijdens het laatste bezoek van Paus Johannes Paulus II, door hem gewijd, zeg maar. Dus dat is ook een hele bekende bedevaartsplek. He, naar Jasnagura, naar Ostrobrama en heel veel andere plekken. Ja.
1: Dus onze Stefan die ging daar dus naartoe, naar die
0: Naar Liegheim,
1: bedevaartsplaats in
0: ja.
1: Liegen. Wat
0: En
1: deed
0: daar
1: hij
0: werd hij
1: daar?
0: genezen. Hij werd genezen. En hij vroeg moeder Maria toen, ja, dat hij in ieder geval één mis zou willen lezen in zijn leven als priester. Hè. Dat was een grote wens. En toen heeft ze hem dus genezen. En op 3 september, het was zijn 23e verjaardag. Hij was toen 23 jaar oud. Werd hij uiteindelijk in de kapel van de basiliek van moeder Maria in Włocławek tot priester gewijd. Ja, iemand zei nog tegen hem dat hij met zijn gezondheid eerder naar het kerkhof moest gaan dan zich tot priester liet wijden. En ja, het kostte hem nog veel moeite om in Kruiswijk op grond te blijven liggen, want hij was nog zwakjes. Maar hij was wel heel gelukkig dat hij tot priester werd gewijd. En op 5 augustus, dat was de feestdag van Maria van de Sneeuw, is hij in de kapel van Jasnagura voor de icoon van zijn geliefde Zwarte Madonna. Heeft hij, sorry, kunnen wij dat opnieuw doen? Van dit stukje ligt niet goed. Dit stukje
1: Nee,
0: volledig
1: wacht
0: vanaf.
1: even.
0: Er klopt iets niet. Op 3 september, op 3 augustus, het was zijn 23e verjaardag, werd hij in de kapel van de basiliek van Moeder Maria in Włocławek tot priester gewijd. Iemand zei nog tegen hem dat met zo'n slechte gezondheid hij eerder naar het kerkhof kon gaan dan zich tot priester laten wijden. Nou ja, het kostte Stefan heel veel moeite om in Kruiswijk op de grond te liggen, omdat hij nog heel zwakjes was, maar hij was wel heel gelukkig dat zijn wens in vervulling kwam. En zijn eerste heilige mis mocht hij celebreren op 5 augustus, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw. in de kapel op Jasnagura bij de icoon van zijn geliefde zwarte Madonna.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou ja,
1: tot zover. Evelina, we gaan even luisteren naar muziek. En dan mag je daarna verder gaan met je verhaal.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. We hebben het vandaag over Stefan, ik zeg Wyszynski, maar...
1: Stefan Wyszynski.
0: Ja. Oké, hij ging op een gegeven moment kerkelijk recht en sociaal-economische wetenschappen studeren in Lublin. Wat kwam hij daar tegen in zijn studie?
1: Nou ja, hij leerde toen priester Władysław Koniowicz kennen. Inmiddels is hij dienaar van God. Hij werd zijn geestelijke leider en hij had een hele grote invloed op zijn geestelijke ontwikkeling. Stefan die dacht er serieus over na om toe te treden tot de orde van de Paulijnen, van de orde van heilige Paulus de Eerste Eremiet, en om zijn leven te wijden aan de pelgrims die op Jasna Góra kwamen. En die orde van Paulus de Eerste Eremiet, die is op Jasna Góra en zij beheren het heiligdom van de Zwarte Madonna, waar... kardinaal de Silver mee had. Maar vader Kaniewowicz zei tegen hem dat dat niet zijn weg was. Toch wist Stefan dat hij in ieder geval zijn leven aan moeder Maria wilde wijden. En na het behalen van zijn doctoraat bezocht hij landen als Oostenrijk, Italië, Nederland zelfs, ja, België en Duitsland, om de ontwikkeling van het katholiek sociaal denken te observeren. En vanaf 1931 doseerde hij aan het seminarie in Wurzwabek.
0: En hoe onderging hij eigenlijk die Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, hij werkte onder andere als almoezenier in het partisanenziekenhuis. Maar hij was ook betrokken bij het verzet. En op een gegeven moment moest hij zichzelf schuilhouden, omdat hij gezocht werd door de Gestapo. Nou ja, vanaf 1945, toen was Paul inmiddels al bevrijd, werd hij rector van het seminarie. En op 25 maart 1946 benoemde paus Pius XII hem tot bisschop van Lublin. Nou ja, primaat August kardinaal Glond, die was in die tijd de primaat dus, wijde hem. En op 12 november 1948 volgde zijn benoeming als aartsbisschop van Warschau en Gniezno. En hiermee volgde hij primaat Glond op als de nieuwe primaat van Polen. En dat was eigenlijk op verzoek van primaat Glond zelf.
0: Huh?
1: Hij heeft nog op zijn sterfbed een brief geschreven aan de paus. En hij zei dat Stefan eigenlijk de enige juiste opvolger van hem was. Dus zo is hij benoemd. Maar ja, Stefan Wyszynski vond zijn benoeming eigenlijk te veel voor hem. Hij was er niet waardig, hij zou het niet aankunnen. Maar toen hoorde hij van de mensen in zijn omgeving dat je hem pas niks mag weigeren. Dus hij accepteerde het uit gehoorzaamheid.
0: Oké, hij nam dus de kerkelijke leiding in Polen over in een zeer moeilijke periode van het land. Want het was een communistisch bewind. Hoe pakte hij het aan?
1: Nou ja, hij deed iets vernieuwends. Hij ging eigenlijk als de eerste primaat of iemand van de katholieke kerk een overeenkomst met heiligen ondertekenen. En dat was op 14 april 1950. Het was op zijn eigen initiatief, want hij vond het echt noodzakelijk om een specifieke overeenkomst te ondertekenen, waarin de kerk in staat zou zijn om vrijer te handelen. Want ze wilden de katholieke scholen en universiteiten openhouden en meer persvrijheid hebben. Maar dat was natuurlijk vergeefse hoop. Hij en de kerk werden nog steeds door de communisten flink tegengewerkt en hij werd continu in de gaten gehouden. Op het nieuws van de ondertekening van die akte dreigde paus Pius XII, die zelf een anticommunistisch beleid voerde, om de erkenning van Wyszynski als primaat van Polen in te trekken. Dit is echter nooit gebeurd, want op de nacht van 25 september 1953 werd Wyszynski gevangen genomen. Nou ja, dat gebeurde in die tijd met heel veel geestelijken en ja, in Polen, maar ook in andere communistische landen. Hij werd toen gelijk uit Warschau gebracht. Hij mocht namelijk geen werkzaamheden meer verrichten die verband houden met de functies die hij had bekleed. Nou ja, hij kreeg toen zijn hoed en zijn mantel in zijn handen gedrukt en hij mocht spullen pakken. Maar hij zei, ja, ik kwam hier arm binnen, ik ga ook weer arm naar buiten. Dus de enige dingen die hij meenam waren zijn rozenkrans en zijn brevier. Nou ja, zonder een rechtszaak en zonder veroordeling raakte hij voor 3 jaar zijn vrijheid kwijt.
0: Poeh.
1: Dus ja, en hij zat toen uiteindelijk in die 3 jaar op 4 verschillende plekken in isolatie, telkens in kloosters. Dus de communisten gingen hem steeds 's nachts van de ene naar de andere plek brengen, zodat niemand zou weten waar hij zich op dat moment bevond. Hij zat eerst in Pomorze in een Kapucijnenklooster, toen in Warmia bij de Franciscanen, vervolgens in Prudnik ook bij de Franciscanen en tenslotte in Comanche bij Nazaret-zusters. En die tijd was toch vruchtbaar, moet ik zeggen. Van, hij las heel veel, hij bad veel en hij celebreerde elke dag de Eucharistie.
0: Ja, hij had in zijn kamer ook de staties van de kruisweg getekend. Maar daar alleen op zijn kamertje, wie kwam
1: Ja.
0: hem daar bezoeken?
1: Ja, de enige echte Pater Pio. Hij kwam in die locatie hem troosten, hem steunen, maar ook met hem samen de mis lezen.
0: Ja, voor de mensen die bilocatie niet, het woord niet kennen, hè? Leg even kort uit wat bilocatie is.
1: Ja, dat hadden sommige heiligen en dan konden ze op 2 plekken tegelijkertijd zijn. Dus Pater Pio was op dat moment zelf in zijn klooster in San Giovanni Rotondo. Van hij verliet dat plek eigenlijk 50 jaar lang niet, maar toch werd hij overal in de wereld gezien in bilocatie. En soms in trilocatie, dat hij 3 dingen tegelijkertijd kon doen. En ja, hij ging wel vaker naar de primaten van communistische landen. Hij ging ook naar de primaat-mitsenten van Hongarije, die ook een tijdje gevangen zat. Hij heeft hem zelfs beker en andere benodigdheden voor de Eucharistie gebracht. En ze hebben samen dan de mis gelezen. Nou ja, die tijd in het klooster in Stoczek was heel zwaar. Zijn cel had amper spullen, amper meubels. En er was geen verwarming. Nou ja, je moet wel weten dat de winters in Polen zeer koud zijn, hè? Soms min 25, min 30 graden, zeker in die tijd. Nou ja, de muren waren beschimmeld en er hing ijs aan de deur. Door de kou waren zijn handen en ogen flink gezwollen. Hij had continu hoofdpijn en pijn aan zijn nieren. Hij had gebrek aan water. Maar wat hij wel had, was een microfoon. Die hadden ze verborgen in zijn cel. ja, tijdens die periode gaven de communisten hem een artikel uit een krant, waarin stond dat de bisschoppen hebben gezegd dat sinds hij gevangen was genomen, de relatie tussen de autoriteiten en de kerk een stuk was verbeterd. En ja, hij vergaf de bisschoppen dat verraad.
0: Ja,
1: Die drie
0: je zou
1: jaar.
0: zeggen, hè, lijden dat brengt vaak goede vruchten voort. Maar wat bracht het onze Stefan?
1: Ja, het waren inderdaad hele zware jaren van opoffering, lijden en isolement. Maar hij heeft in die tijd hele mooie werken gemaakt. Eigenlijk op basis van gebed en meditatie. Hij had er toen de tijd immers heel veel tijden voor. Hij schreef de brief aan mijn priesters, geloofde aan de naties en het programma voor de grote noveen voor het millennium van de doop van Polen. En hij heeft in die periode ook een dagboek geschreven. Ik heb daar meerdere delen van. Ik moet zeggen, het zijn echt pareltjes. Op 26 augustus 1956, op de feestdag van de Zwarte Madonna op Jasnagora, werden de geloftes van de natie door de bisschop voorgelezen die Wyszyński had geschreven. Hij heeft het toen stiekem gedaan. Een vriendin die hem mocht bezoeken, die heeft toen dat op papier onder haar bloesje naar buiten gesmokkeld. En ze gaf het toen aan de abt van de Paulijnen in Jasnagora. Dus zo hebben ze het kunnen voorlezen. Nou ja, ze hebben toen wel iets heel mooi symbolisch gedaan. En dat was een leeg fauteuil neerzetten met een bos witte en rode rozen, die symbolisch stonden voor zijn gevangenschap. De pelgrims die op dat moment in Jasnagura waren, wisten niet dat de geloftes van de natie op dat moment hernieuwd zouden worden. En toch waren er ruim 1 miljoen mensen, nou ja, de communisten vonden dat natuurlijk vreselijk. En uiteindelijk is Wyszyński op 26 oktober 1953 vrijgelaten. Hij keerde na 2 dagen terug naar Warschau. Maar ook na zijn vrijlating bleef hij zich flink verzetten tegen de communisten. Onder andere door in openbaar te zeggen dat er in Polen een dringend tekort was aan kerken, maar we mochten immers geen kerken bouwen. Ik weet nog in mijn geboorteplaats, het was een hele grote stad, hadden wij maar 3 kerken. Dus dan had je elke zondag, elk uur een mis. En de kerk was vol en ook om de kerk heen waren er heel veel mensen. En toen de communisten was omgevallen, toen hebben ze nog zeker 10 kerken bijgebouwd. Omdat het gewoon ja, veel te weinig was. Tijdens het consistorie van 12 januari 1953 werd Wyszyński tot kardinaal benoemd. Maar pas op 18 mei 1957 mocht hij naar Rome afreizen. Wat in die tijd gebruikelijk was hè, om tot kardinaal te worden verheven. En dat had te maken dat hij eerst ja, geen paspoort mocht krijgen van de communisten. Ze wilden niet dat hij zou reizen. En daarna werd hij dus 3 jaar gevangen genomen. Nou ja, toen hij op audiëntie was bij Paus Pius XII, heeft hij zijn respect voor de primaat geuit.
0: Maar dat is wel heel mooi, ja.
1: Ja.
0: Ja, maar wie aan Polen denkt in die tijd, hè, dan denk je ook aan de latere paus Johannes Paulus II. Daar hebben ze elkaar gekend.
1: Ja, ze waren hele goede vrienden, ondanks dat ze 1 generatie scheelden. Ze scheelden maar liefst 19 jaar. En ze waren allebei patrioten, grote vereerders van moeder Maria. Ze vochten beide tegen communisme, werden beide door communisten tegengewerkt. En ze verloren beide op hun 9e hun moeder.
0: Oh ja.
1: En uiteindelijk hadden ze ook allebei hele grote devotie voor moeder Maria. Ze waren allebei heel toegankelijk voor mensen, hadden heel veel humor. En ze waren gek op jongeren. Ze gingen ook vaak met z'n tweeën en met heel veel jongeren op vakantie. En toen het conclaaf van oktober 1978 plaatsvond, was eigenlijk Wyszyński de drijvende kracht achter de verkiezing van Karol Wojtyła. Van hij zei toen na meerdere stemronden zo van kies voor hem. En tegen Karol Wojtyła zei toen als je wordt verkozen neem die functie aan. Van jij zal zorgen voor verschil en vernieuwing in de kerk.
0: Ja, dank
1: en
0: je wel.
1: Later
0: tot zover even Evelina. We moeten er echt heel even uit voor muziek.

0: Ja, oké. Hij was dus op een gegeven moment bij Paus Johannes Paulus II. Wat zei hij tijdens het bezoek aan Polen?
1: Ja, dat zonder primaat Wyszyński Polen geen Poolse paus zou hebben gehad. Ja,
0: Kijk.
1: en ze hadden altijd heel veel respect voor elkaar. Maar de primaat zag als keuze van Wojtyła het toch wel als een verlies, heel groot verlies aan een goede vriend en een medewerker. Omdat zij het toen de paus eenmaal in Rome was, niet zoveel contact konden hebben. Hè? Het waren ook andere tijden. Maar hij zag ook wel dat met de verkiezing van de paus zijn eigen missie ten einde liep. En 2 dagen nadat de paus werd verkozen, ging de kardinaal als eerste bij hem op audiëntie. En de primaat heeft de hand van paus Johannes Paulus II gekust. Maar toen kuste de paus ook zijn hand. Dus dat was heel uniek, want hij vond dat ze gelijkwaardig waren.
0: Die primaat Wyszyński, die had een kwaadaardig gezwel in zijn buik en belandde in het ziekenhuis. Wat is daar het vervolg van?
1: Nou ja, hij is uiteindelijk overleden op Hemelswaardag 28 mei 1981. En dat was eigenlijk 2 weken na de aanslag op paus Johannes Paulus II. En Wyszyński zei toen nog dat hij altijd al bang voor was dat de paus iets zou overkomen. Ze hebben toen echt met elkaar geleefd. En de paus heeft hem nog 3 dagen voor zijn overlijden gebeld. Het was een heel emotioneel gesprek en ze hebben toen afscheid van elkaar genomen. En tijdens zijn begrafenis hing in lint naast de foto van hem op zijn doodskist met de woorden: ongekroonde koning van Polen. Van veel Polen zag een Wyszyński immers zo. Ja, wij zeggen nog steeds dat hij eigenlijk primaat van een millennium was, maar we moesten zo lang op zijn primaat wachten. Hij was zeer geliefd bij de gelovigen, zowel tijdens zijn leven als na zijn overlijden. En hij heeft heel veel voor de kerk en ons vaderland gedaan. Hij was zeer toegankelijk en hij had heel veel respect voor vrouwen. Hij was nederig, simpel, vol humor en ja, een heel goed persoon. En ja, we hadden natuurlijk meerdere mensen die zich voor de vrijheid hadden ingezet, heel veel geestelijken. Maar de drie die het meest uitspringen is Johannes Paulus II. Hij moest het bekopen met aanslag op zijn leven door communisten. De primaat is 3 jaar gevangen genomen. En priester Jerzy Popiełuszko werd gemarteld en vermoord. En Wyszyński is uiteindelijk op 12 september 2021 zalig verklaard. En dat had ermee te maken dat hij zich flink had verzet tegen de nazi's, maar ook tegen communisten. En jij weet toevallig, Trudy, welke wonder er toen is gebruikt voor zijn zalig verklaring, hè?
0: Ja, nou ja, ik moest het nog eventjes opzoeken en ik ben het weer kwijt. Maar volgens mij was er een 19-jarige vrouw. Had ze kanker of had ze leukemie? Dat weet ik even niet. Misschien weet jij
1: Slokvliekkanker.
0: dat. Hè?
1: Het was een zuster. Het was 19-jarige zuster. Zuster Nulia. En zij had kwaadaardige schildklierkanker met uitzaaiingen. En de artsen konden niks meer doen. En uiteindelijk is ze op zijn voorspraak genezen in 1989. En dat was eigenlijk 8 jaar na het overlijden van die primaat.
0: Ja.
1: Ja. Wat ik nog wilde zeggen over die Connie Wobbe, zijn geestelijke leidsman. Hij had ook een hele goede band en hij was de geestelijke leider van Zalige Ruja Cacka. En Zalige Ruja Cacka was ook een hele goede vriendin van Wyszyński. Ze zijn toen samen zalig verklaard en er was ook heel veel hoop dat ook een geestelijke leidsman zalig zou worden verklaard. Maar er was toen nog geen wonder goedgekeurd, zeg maar, voor een zalige verklaring van hem.
0: Ja, en een wonder moet er eerst zijn, hè, voordat er
1: Die
0: weer een heilige verklaring komt.
1: is natuurlijk een positie nodig, hè, om te bepalen hoe diegene leefde. Allerlei dingen moeten natuurlijk goed onderzocht worden. En als die positie afgerond is, dan moet er natuurlijk ook nog een wonder op voorspraak van diegene gebeuren. Die ze dan ook nog goedkeuren. En dat is ook een hele lange, dure proces.
0: Ja,
1: Ja.
0: en dan heb ik nog een vraagje aan jou, hè? Er is, dat komt omdat je dan zit te zoeken van, nou, wat is er allemaal bekend over die goede man? Er is een film getiteld Pro-Rok, wat betekent profeet, geregisseerd door Michael Conrad. Ken jij die film over de Wyszyński?
1: Ik heb er wel stukjes uit gezien, niet volledig, want die is voor mij niet toegankelijk, want ik leef helaas niet meer in Polen. Maar ik weet dat Wyszyński heel veel dingen heeft voorspeld over de kerk. Hij zei ook altijd, als de kerk wordt aangevallen, dan gaan ze beginnen met het gezin. En hij bedoelde daarmee ja, er abortus zou zijn en zulke dingen. Dus hij zei, de kerk zal eigenlijk voornamelijk door gezinnen kapot worden gemaakt, door het leven. Hij was ontzettend tegen abortus en tegen euthanasie.
0: Ja, nou ja, wat je ook hoort, hè, hoe willen ze de katholieke kerk kapot maken? Dat er vroeger gezegd is van, ja, maar het moet van binnenuit komen. Hè? Dus dat mannen zogenaamd dan een roeping hebben, het hele proces van het priesterschap doorlopen. En ja, dat die, zeg maar, zulke mannen ook dus in het Vaticaan rondlopen, die niet echt een roeping hebben, maar het eigenlijk het tot doel heeft, nou ja, om dan priesters dan weer tegen elkaar op te zetten. Ken jij dat verhaal?
1: Ja, daar heb ik iets gehoord.
0: Ik denk dat
1: En
0: we
1: ja,
0: het allebei van René gehoord hebben, die eerder ook programma's met ons maakte.
1: ik weet bijvoorbeeld, de communisten hebben toen ook zalige priester Jerzy Popiełuszko eigenlijk min of meer gedwongen om af te reizen naar Rome, om in de buurt te zijn van Paus Johannes Paulus II, om een spion te zijn. Maar omdat hij dat weigerde, hebben ze hem gevangen genomen, gemarteld en uiteindelijk vermoord. Dus ze probeerden het vroeger al met bestaande priesters te doen. Dus dit verhaal zal me eigenlijk niet verbazen als zij dat proberen. Ja.
0: Ja, nou ja, dat er ook in onze tijd maar een hoop heiligen weer mogen opstaan. Dat er over een jaar of wat, dat ze dan zeggen van, maar in die tijd, hè, als je nu zou vragen wie is op weg naar heiligheid, nu, op dit moment, poeh, ik.
1: Ja, dat is leuk te zeggen. Toen ik nog klein was, toen dacht ik, Johannes Paulus II, Moeder Teresa, maar die zijn inmiddels overleden. Maar om nu iemand aan te wijzen, die zie ik als een heilige, ja, dan is het wel lastig. Ja.
0: Ja, dat is wel lastig, hè? Wel priesters, hè, die YouTube-kanalen hebben en veel onderricht geven, hè, die zijn er wel. Maar ik hoor nergens van, goh, je moet daar of daar eens een keer naartoe gaan. Hè, want nou ja, daar is iemand, als je daarmee spreekt, mee bidt, hè, dan gebeuren er allemaal wonderen.
1: Ik
0: Nou ja.
1: weet wel dat er een broeder in Umbrië is, broeder Elia. Het wordt ook wel eens gezegd dat hij de nieuwe Pater Pio is. Sommigen zeggen er gebeuren heel veel wonderen op zijn voorspraak, maar anderen willen zeggen dat hij een fake broeder is. Dus dat is een beetje twijfelachtig. Ja.
0: Ja, nou ja, jammer. Hé, maar Evelina en ook voor de luisteraars. Helaas, het programma dat zit er weer op de zondagnamiddag. Dankjewel.
1: Nou, ik wil iets zeggen, Trudy.
0: Ja.
1: Ja, de meeste luisteraars weten het, denk ik wel. Ik heb sinds 7 jaar een Pater Pio gebedsclub in IJsselmuiden. En we kwamen altijd op dinsdag samen, dinsdagavond. Maar vanaf mei verzetten wij het naar zaterdagmiddag na 2 uur. Om het toegankelijker te maken voor iedereen. Hè? Mensen die werken en sommige ouderen vonden het 's avonds niet fijn om de weg op te gaan. Dus nu zal het meestal zijn op de eerste zaterdag van de maand, maar onder voorbehoud. Want ik ben natuurlijk afhankelijk van het schema van Pastoor van de Vecht. En in mei beginnen wij dan op 9 mei. Om 13:30 gaat de pastorie open. Dan is er mogelijkheid om te biechten. Vanaf 2 uur hebben wij de bijeenkomst. Dan bidden wij onder andere een tientje van de Rozenkrans. De litanie op voorspraak van Pater Pio lezen wij de brief. Daar praten we over na. Dan is er een zegen met de reliquie van Pater Pio. En om 2 uur is een eucharistieviering met een korte aanbidding. Dus ik ben heel dankbaar dat wij nu die kans krijgen van het bestuur. En dat wij ook eindelijk aanbidding mogen toevoegen, want dit is ook een van de aspecten van de Pater Pio gebedsclub. Dus ik zou
0: Hey.
1: zeggen, iedereen is welkom van 2 tot 4 uur. Dus dan heb je gewoon alle belangrijke aspecten van het katholiek geloof samengevoegd.
0: Ja, mooi. Dus alle mensen rondom Vechtdal, Slagharen, Hardenberg, nou, ik weet niet, Gramsbergen valt dat er nog onder, Ommen, Dallersen, ga 9 mei richting IJsselmuiden, 13:30 inloop en 2 uur begint de mis.
1: Ja, van
0: Ja?
1: harte welkom. Ja,
0: Oké.
1: jij ook terug.
0: Ja. I know. Maar dankjewel, Evelina, voor je inbreng en inzet voor de kerk door middel van de Pater Pio gebedsgroepen. Heel veel zegen wens ik je toe. En ook uiteraard ook aan alle luisteraars heel veel zegen toegewenst. Nog een mooie avond en heel graag tot de volgende week.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. In de country,

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En we zijn weer lekker onderweg gegaan in de country. En vorige week toen opende ik met een heerlijke western swing plaat. En dat doe ik nu dus maar weer. Je hoorde Vince Gill samen met Reba McEntire, de Oklahoma Swing. En er was een mini EP'tje die naar mij toe werd gestuurd met wat meer muziek. Een paar, 5 of 6 nummertjes van Reba. Dus nog maar eentje. Know You in Oklahoma. En er komt nog veel meer mooi nieuw materiaal naar ons toe. Lekker blijven luisteren.

En zo waar, nog een jodeltje op het eind. No You in Oklahoma. En de volgende song, dat betekende de doorbraak van Alison Krauss in de country music. Ze was al wel bekend in de bluegrass wereld en ze had ook al de nodige prijzen en onderscheidingen had ze gekregen, want dat heeft ze natuurlijk wel verdiend. Maar de volgende song, dat bracht ook haar doorbraak in de country music. En je hoort haar samen met de band Shenandoah, Somewhere in the Vicinity of My Heart. En dat gaat over, ja, toch een beetje niet gezochte liefde.

The Rides. En dat is een album dat heet Down the Road. En The Rides, die werden een beetje gepusht door Alan Jackson. Want het was familie van hen. En het is een broer en een zus en een neef en een nicht van Alan Jackson. En de volgende song, ja, die hebben ze samen gezongen met Alan Jackson. Leave a Light On. Traditionele country.

Je hoorde een heerlijke traditional van Bill Green. En ja, ik heb het hoesje in handen. En die kwam ik een paar weken geleden tegen toen ik ergens in een platenzaakje was met allemaal tweedehands materiaal. En het valt op dat er heel veel vinyl beschikbaar is, maar veel minder cd's. En aangezien ik nog steeds heel veel cd's verzamel, was dat natuurlijk niet echt een groot succes voor mij. Maar ik kwam toch met een paar albums naar buiten. En er was onder andere deze Bill Green was erbij. World of Make-Believe. En je hoorde het bekende Under Your Spell Again. En daarvoor hoorde je een song van The Rights. En ik vertelde al, dat zijn neef en nicht van Alan Jackson. Ik ben er nog eventjes verder ingedoken. Want ja, de laatste jaren horen we niet meer veel van hun. Maar ze zijn nog steeds actief. Vooral, ze zijn helemaal in Nashville gaan wonen zelfs. En vooral als songwriter. En ja, recent is Alan Jackson begonnen met een afscheidstournee. Want hij heeft een aandoening waardoor hij niet meer veel kan optreden. En is met een afscheidstour bezig. En daar verschenen zij ook als ondersteunende act. Dus dat is wel leuk om dat nog eventjes erbij te kunnen vermelden. En dan gaan we door met Sam Outlaw. Ik heb een album in handen, dat heet Tender Heart. En je hoort de titelsong.

Megan Patrick. Ja, de laatste weken en maanden komt er weer heel veel mooi nieuw materiaal uit. Maar ja, daar moet je dan ook even de tijd voor nemen om dat allemaal te beluisteren. En die tijd die ontbrak mij een beetje de laatste tijd. Maar dit album, dat vond ik echt heel erg interessant. Megan Patrick staan prachtige songs op. En je hoorde nu van dat album uit 2026, hoorde je Every Dog. En ik was toch even met Megan Patrick bezig en ik kwam ook deze song tegen. En lekker stevig hoor. Bo, chicka, wow.

0: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
1: The Legend, 650 AM, WSL.
2: Met Brooks & Dunn, Husbands & Wives.

0: krachten van de country geschiedenis.
1: Hoor je hier een In The Country klassieker.
2: Waylon Jennings.
3: Not supposed to be that way.
2: En Willie Nelson.

En dan gaan we nog even door. Met Billy Parker en Friends. En in dit geval hoorde je hem samen met Daryl McCall.

0: Dat is natuurlijk een goede vraag. Maar er wordt nog steeds mooie country muziek gemaakt.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Met Ashley McBride.

En ik vertelde het al, er is heel veel nieuwe muziek uitgekomen. En daar hoort ook deze Ashley McBride hoort daarbij. En ik heb een begin gemaakt met het beluisteren van het album. Maar veel songs op dat album zijn gewoon absoluut niet geschikt voor dit programma. Daar moet je meer een rock of een hardrock programma voor draaien. Maar in dit programma willen we genieten van mooie country muziek. En deze song was echt heel erg mooi. Een echte country song. Bottle Tells Me So van Ashley McBride. En dan gaan we door met een stukje klassieke country. Van Billy Hoffman. Destination Unknown.

Ja, ik haalde dit album uit de collectie. En ik ben er eens eventjes naar gaan zoeken. Maar hij heeft niet heel veel muziek op zijn naam staan. Voor zover ik het kan ontdekken. Billy Hoffman. Maar dit is toch een leuk album. Ik kan het niet goed lezen, want... Uit welk jaar komt dat nou eigenlijk? Nou, ik weet het zo niet. Maar de volgende song, die is helemaal van vandaag. Tenminste, de zanger, die is helemaal van vandaag. Ik heb het over Brad Paisley. Ik ga een song van hem draaien. En in de tweede uur komt zijn nieuwe single voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar Off Road.

heel herkenbaar, die gitaar. Typisch Brad Paisley. En dan ronden we het eerste uur af met Amy Grant en Vince Gill. Friend Like You. En You. En You. Tot zo.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. In the country.
5: Vechtal FM. Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.
6: En we trappen uurtje 2 af. Met een mooie song van Rodney Atkins. Sing along.
7: If you can read my mind, you might slap my face. If you could see inside my heart, you'd see it's in the right place.

0: Wat geweldig als je zo over je vader kunt zingen. En ik hoop dat iedereen dat kan.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Zoals beloofd met Brad Paisley. En deze song heet Fallin'.

En één keer in de zoveel tijd dan komen er songs uit dat je zegt van wauw, wat een geweldige song is dit. En die dubbele gelaagdheid die er in de tekst zit ook. En het gaat over dat je verliefd wordt. Dat je in liefde valt. Ik val voor je vrouw, ik val voor je. Nou, en het gaat er ook in de tekst over dat je iets probeert, maar dat het dan mislukt. Hè? Je valt. Dus die dubbele gelaagdheid die daarin zit. En dan staat daar ergens. And anybody else would probably think this is a good as love can get. En ja, dus de buitenkant denkt van dit is alleen maar liefde. Maar ondertussen is het liefde met vallen en opstaan. Ik vind dat echt een hele mooie tekst die Brad Paisley hier gezongen heeft. Fallen. En dan gaan we door met Luke Combs. Van zijn nieuwe album. Be By You.

Wat een heerlijke uitvoering van deze Seven Bridges Road. En oorspronkelijk werd deze song geschreven en uitgebracht door Steve Young. Later uitgevoerd in 1973 door Ian Matthews. En in 1980 waren het de Eagles die er een hele populaire song van gemaakt hebben. Maar nu hoorde je de Wilder Blue samen met Luke Combs. En ja, dat was een mooie aansluiting op de vorige song van Luke, Be By You. En we gaan even naar Canada. En dan gaan we luisteren naar Dean Brody met Bob Marley.

0: Dit is In The Country met de artiest van de maand.
1: The Legend.
2: Met Brooks en Dunn. Wederom. You are my angel.

0: Ja, ze hebben zoveel bekende songs. Het leek mij juist leuk om de wat onbekendere nummers eruit te pikken. En we gaan even twee songs horen van Kirsten Alting. Eerst Empty Promises. En daarna Keep On Moving. A Song of Faith and Inspiration.
1: Laying in my bed late at night. Shadows dancing in the pale moonlight. Your words, they echo in my mind. Only empty promises are left behind.

over wat er in het verleden is gebeurd, laten we gewoon achter ons en we gaan naar een gouden toekomst. En dan een nieuwe van Dan en Shay. Say So. Ondergewaardeerd wat mij betreft.

Je hoorde Tennessee, Ernie Ford en achtereenvolgens, van achteren naar voren, de Shotgun Boogie. En dan hoorde je John Henry en daarvoor weer voor hoorde je de 16 Tons of Steel. En dat waren drie hele bekende en herkenbare songs van Tennessee, Ernie Ford. En een beetje dezelfde naam, dat is... Niet helemaal dezelfde naam, maar het lijkt er een beetje op Ernest. En Ernest is een muzikant die we niet heel vaak horen, maar die we toch wel hele mooie muziek hebben uit horen brengen. En daar is ook nu weer een bewijs van, want hij heeft een nieuw album uitgebracht. En daar ga ik twee songs van draaien. Eerst gaan we luisteren naar Time is a Thief. Niet een thief, maar een thief. Mooi album, hè? De moeite waard om te beluisteren.

ik blijf nog wel even zingen hoor. We zijn wel weer aan het eind van 2 uur in de country. Met allemaal mooie muziek. Bedankt voor het luisteren. En ik ga eruit met Drake Milliken. Going Down Swinging.

0: shelf. And I'm learning not to hate myself one day at a time. It ain't...
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, welkom hier bij Verdal FM. Tot 10 uur zijn Erik en ik bij u met mooie, rustige muziek. En het is vandaag 17 mei 2026. En wij gaan collega Jan Theo van 't Hout natuurlijk bedanken, want hij verzorgde 2 uur lang mooie countryplaatjes. En wij gaan hele mooie, romantische muziek draaien. We beginnen met de jongens van Clouseau en die zijn vol passie.

Nicole met Ein bisschen Frieden. Ja, zij heeft ooit eens het Eurosongfestival gewonnen. Wie hadden we nog meer? Nick en Simon met Oosterwind, Magical Mystery Morning van The Cats natuurlijk. BZN met Chanson d'Amour en Next One met Reality. Jan Smit, daar begonnen we ons... Nee, met Passie. Ja, Jan Smit die kwam als tweede plaatje. Maar goed, het Eurosongfestival. Ik heb gekeken. Ik heb het allemaal genummerd. Die gewonnen heeft, die kreeg bij mij een 3. Dus de smaken verschillen. Ik vond het vreselijk. Wat een... Nee. Goed, we gaan mooie muziek voor het draaien. En de volgende zangeres die komt uit België. Ze heet Dana Winner. En ze zingt Als een veer in de wind.

Mooi plaatje, hè? Nile Horan, This Town. En daarvoor The Common Linnets met Calm After the Storm. En daar was natuurlijk het Eurosong Festival. En ABBA met Waterloo. Als ik zeg Jim Buckham, die heeft ooit eens Idols gewonnen. Ja, nee, die andere, Jamai die won. Maar hij was de lieveling van het publiek, ook van mij. Maar Jim Buckham, hij is getrouwd met Bettina. En Bettina en hij hebben samen nou een theatertour. En die theatertour heet Samen. Maar ze hebben een heel mooi plaatje gemaakt. En dat willen we vanavond even aan u laten horen. Maar binnenkort zijn ze te zien in de theaters in Hardenberg, hè? In Hardenberg, 22 mei. Het is echt, er zijn nog kaarten. Het is echt de moeite waard, want ze hebben hele mooie stemmen. Jim en Bettina en ze zingen Samen.

Julien Clerc met Scenario. Ja. Julio Iglesias met Ut Quanta, La Galatia, kwam ook voorbij. En Jim Buckham met zijn Bettina. Ja, maar lieve mensen, wij gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur slowdown met mooie, rustige muziek. Het laatste plaatje is van The Commodores, Three Times a Lady. Ik zou zeggen, graag tot zo.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug hier bij Vechtdal FM. Tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor het draaien. En we begonnen natuurlijk met de allergrootste hits van de Cats, het nummer Lia. Ja, gisteravond was daar het Eurosongfestival en ik wou vanavond een paar plaatjes draaien. Maar eentje heb ik er niet en dat vind ik heel jammer, want ik had eigenlijk Merci Chérie willen draaien. Maar we doen gewoon Udo Jurgens met Chris Liescher, Wein.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: ZFM Nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtel FM.
1: Kensington.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste.